Wat een mooi plaatje. Haha, ja, wat een mooi plaatje. En we hebben zometeen weer een mooi plaatje. Ben jij ook een mooi plaatje? Neem dan vooral contact met ons op via onze e-mail. Doe dat.

0: Een e-mail van Lotus. Wat doen wij ermee met de e-mail van Lotus, Ruud?
1: Nou ja, we gaan even kijken. We lezen hem even. Oh, hier staat natuurlijk dat ze altijd afgestemd zijn op ons. En dat ze toch altijd zullen blijven doen. Ja, dat zeggen de meesten wel natuurlijk. Maar goed, het is leuk. Bedankt voor de e-mail, Lotus. En we gaan het plaatje voor je draaien. En ik hoop dat we vaker wat mails van jullie kunnen krijgen. En hier komt-ie dan.

als er geen spoor is van geweld. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er is geen motief, geen verdachte en geen lijk. Waar begin je dan te zoeken? Hoe vind je het bewijs? En hoe pak je de dader?

0: Zo, ja. Het draait nog lekker door hier
1: Hou
0: bij
1: vast
0: KO1.
1: Dan.
0: We hebben nou vele tienduizenden luisteraars. Het is wel grappig dat ik u kan zien luisteraar. Althans, ik kan zien dat u luistert.
1: Ik zie mezelf.
0: We zijn even bezig hier met aan het knutselen.
1: Ik
0: met
1: mezelf.
0: De webcam standaard toestand.
1: Ik hou hem toch vast.
0: Kan je op de pagina, de, hoe heet dat ding?
1: Website
0: zien.
1: Man.
0: Kijk, hier kan je zien hoe dicht die bij moet.
2: Oh ja.
1: Zo is goed,
0: hij
1: goed
0: moet,
1: beeld.
0: Beetje...
2: Vroeger had ik een standaardje hier.
1: Ik zie die koe.
2: Dat is ook niet meer.
0: Nee, dat is die.
2: Oh.
1: Nou, draai nou maar weer een plaatje. Hey, luisteraars, hier komt een plaatje. Hoppata.

0: We hebben hier dus een DJ die maakt de kachel aan met alcohol.
1: Ja, echt?
0: Ja. We hebben hier een alcoholbeleid. Maar uitsluitend om de kachel ermee aan te maken. We hebben hier een oude houtkachel in de bunker. En hij werkt wel, moet ik zeggen. Ja, het is hier zeker 12 graden.

Wild thing, I think I love you.

0: bedste hits.
1: Den bedste hits.
0: Heel daarvan.
2: Heb jij je favoriete plaats nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
3: www.demuziekfabriek.tk.

0: wij draaien lekker door. We hebben hier een fragmentje van een vergadering van onze Belgische fanclub. Die heeft een voetbalelftal.
1: KR1.
2: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
3: van... Voor de spelers lachen bij u, Oscar.
2: De spelers staan als een blok achter mij.
4: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.

0: Er was eens een radiobunker en er was eens een promotieteam dame. En die twee discjockeys, die zitten nou naar allebei naar dezelfde dame te kijken aan de andere kant van de ruit hier.
1: Dan zijn we dus discjockeys.
0: Ja, misschien wel. Want die maakt op dit moment vreemde bewegingen. We zullen het niet gaan toelichten. We gaan liever een plaatje draaien. Daarvoor zitten we hier in de uitzendbunker van K1 Wereldnieuws.

Ja, ik zet even de microfoon open, luisteraars. Want wij hebben allebei even de neiging om hi-ha te zeggen op dit moment. Ja, man, het luchtalarm wordt afgeschaft, hoor. Hey. Tjonge, jongen, gaan we weer wat... Hij draaft ook altijd door, hè. Gaan we weer wat muziek.

0: weer een e-mail gekregen met het verzoek om de volgende plaat te draaien. En Ruud heeft die uitgezocht. Maar ja, hij moet erom lachen, maar ja...
1: Je komt altijd met een zangeres zonder naam, man.
0: Een verzoek is een verzoek.

0: dat ons veld de zin is uit, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè. Ja. Hé, hey, Dajor, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Eerst meneer de voetbalveld naar de klote doden.
1: €10.000 voor een beetje gras.
2: Ja.
1: Hey. Oh, man. Oh, man.

0: Trio-presentatie op het moment, luisteraars. Welkom in de uitzendbunker van KR1 Wereldradio. En draai maar wat.
1: Krijg het in mijn rug van.
2: Nou, ik kan niks draaien. Ik druk wel op deze knop.
1: Ja.
2: Klik.

0: wat leuks maken, nu, wat totaal niet met elkaar overeenkomt.
1: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

Mama, bakka bakka bakka bakka bakka bakka bakka.

0: Hallo.
1: Moet ik hem harder zetten, hè?
0: 1, 2, 3. Ik hoor jou veel harder dan, ik, dan mijn eigen stem.
1: Maar hij heeft een groot membraan, dus je hoeft er niet zo heel dicht op, Paddy.
0: Oh, nou, eens even kijken. Ja, die compressor limiter trekt hem wel op. Tenminste, die had je er toch tussen zitten.

0: We raken wel steeds bekender en bekender, hoor. Want als ik op de webcam af en toe kijk, dan zie je af en toe luisteraars en dan zwaaien ze naar de camera. En hebben ze toch geluisterd thuis. Lopen ze naar de camera, hè? Maar ze kunnen er niet bij, want er staat een grote prikkeldraad staat ervoor. Je mag dan niet helemaal in de duinen komen.
1: Het is echt een bunker.
0: Maar ze staan dan op een afstandje te zwaaien. En dan,
1: ja, en soms staan ze ook te bellen en dan zit iemand anders te kijken.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ze, ja, ik zit nou op die webcam van KR1 en dan...
0: Maar grappig is dat,
1: ja. Ja, vind ik wel grappig. Ja, dat mag. Dat is goedgekeurd.
0: Door de Nederlandse Vereniging van...
1: Discjockeys.
0: Oh, misjockeys.

Yeah, baby, dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Ik hoop dat je een beetje romantisch bent. Want te draaien van die fijne muziek. Ik word helemaal gek van de chat. Al die dames die nu reageren. En de dingen die ze zeggen. Als ik het ga voorlezen, dan krijgen we rode oortjes. Dat moeten we niet hebben. We moeten lekker luisteren naar de muziek. Oh ja. We hebben heel veel fijne muziek hier in de uitzendbunker. En die gaan we draaien wereldwijd op jouw KR1. Dat is heel romantisch. We krijgen ook een mooi gedicht. Hier bijvoorbeeld een gedicht. En dat gedicht is door Michelle gemaakt. Michelle die schrijft. Oh, KR1. Als ik jullie aan heb, dan vliegen bij mij de vonken uit de pan. Want ik vind jullie zo ontzettend heet. Ja, ik wil dat iedereen het weet. Dankjewel, Michelle. En als je nu luistert, blijf vooral luisteren naar Kennemer Radio 1, KR1 World Radio, your romantic radio station. En we hebben nog veel meer voor jou. Oh yeah, baby.

ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond eerder vrij. Ze kuste me en alles wat ze zei.

0: Oké, volgende plaats is ook weer op verzoek. En steek er nog een op, Boy. Boy Benster op luisteraars liet gisteren kop koffie vallen. En half op de draaitafel. Wat heb je daar nou, hoe heb je dat gefixt?
1: Even kijken hoor. Ja, vroeger maakten ze ook wel met de jenever schoon die platen.
0: Ja, maar...
1: Dan kwamen allemaal van die suikersporen kwamen erop. Allemaal krulletjes achter de naald, weet je wel. En, maar het smeerde wel, tijdelijk geen krassen, okay. Minder.
0: Volgens mij geeft hij nou toe dat hij alcohol in de bunker heeft gebracht. Dat is verboden, toch?
2: Nou, dat zullen we maar niet naar de directie brengen. Want dan, dan hebben we de poppen weer aan het dansen.
1: Hou op man, er staat niks anders in die koelkast.
0: Muziek weer.

0: Alright, Gideon, bedankt voor deze muzikale suggestie op KR1 Wereldradio. Terwijl Boy Bensdorp hier lekker de haard aan het opwarmen is, gooi er nog een blokje op.
1: Er lopen ook van die Schotse Hooglanders bak hier in de buurt, hoor ik.
0: Oh ja? Nee.
1: Dat zijn niet goed, dat denk ik niet.
0: Ja, tuurlijk. Wat een rook.
2: Dit is KR1 Radio.

0: Wil je even een bakje koffie nemen?
1: Je hebt het net gehad, man.
0: Ja, dat was 2 uur geleden.
1: Meen je het nou weer serieus?
0: Ja.
1: Hij is verslaafd. Echt, ik zet hier de volgende keer een bakje cafeïnepillen in. Dan kan je gewoon doorpresenteren.
0: Die steenman die laat je gewoon verdrogen, hoor. Echt waar.
1: Ja, nee, maar kijk, ten eerste, dat presenteren, oké. Maar jij kan het alleen maar met koffie.
0: Ja, voor wat, hoort wat.
1: Ja, nee, maar kijk, ik zit hier ook niet voor mijn lol in deze bunker. Ik bedoel, het is mijn bunker niet, weet je wel.
0: Ik heb nog pepermunt voor je liggen als je... Ja.
1: Nee, ik ben niet cafeïneverslaafd. Ik zit aan de rooibos thee.
0: Oh.
1: Ja, ja mensen, rooibos thee.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Het is rooibos, dat smaakt als thee, maar het is geen thee. Er zit geen cafeïne in. En je wordt er heel, het is heel gezond ook nog. Maar het smaakt precies hetzelfde. Het is gewoon een kruid uit Zuid-Afrika.
0: Een soort aardbei of zo?
1: Nee, we hebben blaadjes gewoon. Het is gewoon thee, maar dan is het niet van een theeplant, maar een andere plant. Zoiets.
0: Een rooiplant.
1: Een rooiplant, ja. Een rooibos. Ja, serieus. Komt uit Zuid-Afrika.

0: Lekker in de KR1 Bunker. Ja, daar luister je nu naar, de uitzendbunker. Jij gaat zo een toespraak houden voor het promotieteam, Ruud.
1: Ik had het zo jachtig allemaal. Ik had van tevoren even een lijstje moeten maken met allemaal stukjes.

0: Lekker in de KR1 Bunker. Ja, daar luister je nu naar, de uitzendbunker. Jij gaat zo een toespraak houden voor het promotieteam, Ruud.
1: Ik had het zo jachtig allemaal. Ik had van tevoren even een lijstje moeten maken met allemaal stukjes.

0: KR1.
1: Here's another radio classic from the 90s.

day to you. This is KR1 World Service News. Vandaag is er weer heel wat water door de Noordzee gestroomd. Tot zover de KR1 nieuwsupdate.

0: Dat was een lekker plaatje aan Ruud van Heemskerk. Die hebben er nog heel veel meer in zijn platenkoffertje zitten voor u, komende uur. En ik mag af en toe meepraten.
1: Mijn koffertje is leeg.
0: Nou, dan hebben we geen muziek.
1: Dan gaan we dan praten.
0: Maar waarom neem je dan een koffertje mee? En... Wat? Moet die echo uit? Oh. Staat die aan dan?
1: Oh,
0: zo.
1: Zo.
0: Dat is een stuk beter, hè?
1: Goh, ik ben helemaal een beetje hissig van het geluid.

dit is Kennemer Radio 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ja, maar dat... ja, luisteraars, we hebben de pomp aangezet.

Ieder uur. Het hele uur. Iedere dag. De hele dag. Iedere week. De hele week. Dit is wat je oren willen horen.

0: Okay, KR1 Hit Radio. We're still transmitting on every frequency. Toch, we zitten overal. En we draaien lekker door, want jij hebt hier een oud vinylplaatje, maar die doet het niet.
1: Nee,
0: er zit een kras op.
1: Ja.
0: Dus die gaan we niet draaien.
1: Het kan wel, maar dan moet je er een beetje alcohol op gooien en dan gaat het wel goed hoor.
0: Ja,
1: je hoort alleen een tik.
0: Ja, maar we hebben hier alcoholverbod, dus er is niks in de bunker.
1: Oké.
0: Dan gaan we maar weer iets anders draaien. Draai jij wat?
1: Ja, ik heb hier nog een leuke gevonden. Er zit een mooie dame op de foto hier. Dus nou, het zal wel wat wezen.
0: Daar komt-ie.

0: Hedwig, dat staat er toch echt op de chat. Hedwig. Wat schrijft Hedwig?
1: Hedwig zegt dat het vandaag regent en dat ze.
0: Nou, ik weet niet waar ze zit. Ik weet niet waar ze zit dan op de wereld. Want, maar goed, het regent altijd wel ergens. Veel emigranten luisteren. Nou, deze is voor Hedwig. Een raar plaatje trouwens, maar ik weet het. Misschien is Hedwig wel raar, Ruud.
1: Ik weet het niet. Ik ken Hedwig niet.
0: Nee, nou daar komt ie.

you won't fall asleep. When you're listening to KR1 World Radio, je valt niet in slaap. Als je naar ons luistert.

0: Zo, ah, daar komt Nico ook aan.
1: Hey Nico.
0: Hola, kijk, dit luik. Zie je nou wat ik bedoel?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Hier was ik laatst nog, heb ik allemaal van die patronen uit de oorlog gevonden. Van die, geweerpatronen, weet je wel.
0: Ja, oh ja, heb je die thuis in huis genomen?
1: Ja, die Duitsers, die hebben hier een heleboel troep achtergelaten, joh.
0: Misschien moeten we ze even vragen. We hebben ook Duitse luisteraars.
1: Ja.
0: Bieten, komen ze die troepen afhalen, ja?
1: Ik heb een Duitse helm nog. Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb een echte Duitse helm.
0: Ah, van je overgrootvader die bij de SS zat?
1: Nee. In mijn broek.
0: Nee hoor, dat is niet waar. Ze zaten bij het verzet. Oh ja? Jongen, jongen. Nou, we draaien weer gauw wat niet.

0: Zo, we gaan even in het nieuws kijken. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Eens even kijken. Ja, ja, ja. Er is weer heel wat water door de zee gestroomd.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus. Ja, ja, dat is het nieuws hier bij Kennen We Radio 1. Het draait, wat draait het om hier? Om de muziek?
1: Nog steeds wel.
0: Ja, en om het promotieteam natuurlijk. Jij hebt vanmiddag weer een sessie gehouden met promotieteam dames. Nieuw aangenomen?
1: Ja, we hebben een selectie toegepast op de dames. En, er zijn er twee sprongen er eigenlijk met kop en schouders bovenuit. En,
0: goed, nou.
1: Daar gaan we mee verder.
0: Daar gaan we mee verder. Nou, ik zie ze zo wel verschijnen. Weet je wat? We gewoon lekker even hard de radio aanzetten. En dan gaan wij ze ontvangen.
1: Mmm.
0: Wat een ranzige uitzending is dit.

Ja, dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet nu presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kittelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is KNM Radio 1!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens eens.

0: brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: tv. Gaat het lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je het er naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is... En dat geld, van dat geld, dan kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.

0: Simone, die ken jij nog wel, hè, Simone?
1: Ja, die ken ik.
0: Waar ken jij die van?
1: Dat was een dame van het promotieteam.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, een dame van het promotieteam. En daar gaan we nu een plaatje voor draaien, toch?
1: Ja, heb ze een mailtje gestuurd?
0: Ja, een mailtje gestuurd. En ze willen een romantisch plaatje horen.
1: Oh jee.
0: En de groeten.
1: We zijn er weer, zet de kaas voor je raam vannacht.
0: Ja, zoiets. Dus nou, ik ben benieuwd wat je hebt. We zoeken even wat uit. Hij scrolt nu heel snel door de muziek heen. En we gaan het binnen 5 seconden horen, toch?
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kennemerijn.

0: Okay, wat een heerlijke muziek heb je hier weer. Ja, ik zit hier lekker naar buiten kijken hier in de uitzendbunker. En we hebben het over andere radiostations, omdat zoveel mensen ons mailen dat het zo uniek is. Ook emigranten overal op de wereld hebben ons aanstaan. En wij hebben weinig last van dat commerciële gedoe ook, hè Ruud?
1: Ja, ze werden al door de platenmaatschappij, worden ze al echt al met de neus op de feiten gedrukt van je moet deze wel draaien en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Ja. Maar dat hadden wij niet, we hadden gewoon draaien voor zijn kont weg, ja toch?
0: We hadden daar totaal geen last van, ja. En dat hebben we nog steeds niet. Oh nee, oh nee. Luister maar eens naar deze...

0: Zo, we staan hier even bij Nico. Die is technische dingen aan het doen. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Wat een toestand. Weet jij wat dat aan het doen is, Ruud? We gaan even verslag doen van zijn technische werkzaamheden op dit moment. Ik hou de microfoon er even bij.
1: Nou, hij zit daar te schroeven. Hij wil dat mengpaneel eruit schroeven om wat kabeltjes eronder in te prikken of zo. Maar...
0: En zo klinkt dat dus.
1: Ja, het lukt niet helemaal. Moet je kijken, hij zit een zweet achter het raampje.
0: Geweldig. Nou ja, zo klinkt dat. En dit was het nieuws. Uit de bunker, we gaan weer een plaatje draaien.

0: Hoorde je 20 minuten geleden dat plaatje? Ik vond er niks aan.
1: Nee, dat moeten we niet meer doen.
0: Nee, maar we kregen dus wel mooi weer via dat chatberichtje dat het leuk was. Dus ik ben benieuwd wat ze hiervan zeggen.

0: De bunker en wij gaan lekker presenteren.
1: Ja, moeten we nog iets eerst opschrijven of gaan we het zomaar wat zeggen? Oh, ik moet even goed op de meter kijken.

0: U luistert naar Ruud Castricum.
1: Now that I got my woman, I just

0: Van uit de bunker.
1: Dit is Kennen We Radio 1!
2: Tijd in de lucht.
3: Kijk voor meer informatie op onze website. Onze ontdekking. Onze ontdekking. Staat gericht. Op jouw radio. Dit is... Een echt radiopiraat. Met de beste muziek. Met de beste muziek. Met de beste muziek.

0: foto's van Baudet.
1: Dus ik moet hier weg, dus ik ga weg, is wat ik tegen haar zeg. Ga je weg, zegt ze, ik zeg, dat is wat ik je zeg. Dus ik zeg, ik pak mijn tas en ik ga weg.
2: Maar wat is het probleem dan? Wat is hier vreemd aan?
3: Ik zeg, je hebt mij op bezoek, maar denkt eigenlijk maar aan één man.
2: Wat is er mis met hem, dat je niet eromheen kan?
3: Nee,
4: geef een argument.
3: Oké, één.

pils spleet, zegt nog Cherry was hier. Ik trek mijn jas aan, zet mijn pet op. Kom langs de Starbucks, 30 chicks op een laptop. Alles naar de tering en alles doet zeer. En ik ben down als fuck, maar dan bedenk ik me weer. Ik ben beter dan Cherry. Ik ben heter dan Cherry. Ik kom veel dieper dan Cherry.

Er waren eens een dozijn enthousiaste radiomensen. En die waren allemaal hier aanwezig. En die waren allemaal bezig om voor jou prachtige muziek te maken. Technische mensen, DJ's, muziekmensen en alles wat er tussenin zit. Nou, het is toch geweldig. En je hoort ons. Daar gaat het om.

KR1.

0: van KR1 Wereldradio hebben een rookverbod in de bunker. Wij zijn ook erg tegen roken. Een heleboel mensen uit onze buurt hebben al het loosje gelegd, namelijk. Dus daarom een anti-reclame voor het roken, namelijk Boy Benster met een draadloze microfoon buiten gaat een anti-reclame voor het roken maken. Gelukkig wel buiten. Ga je gang, Boy.
1: Nou, even een lekker shakeje opsteken. Boy Benster moet een shakeje opsteken. Lekker hoor. Heerlijk dat roken. Verandert je stem zo lekker rauw, hè.
2: Dit is KR1 Radio 1! Hey!

Oké, fijn dat je nog steeds luistert naar KR1. Het unieke geluid op jouw radio.

0: Nu is het grappige dat bij tienduizenden mensen gaat de radio harder als jij op die knop drukt. Want het is een lekker plaatje. Hè? Huh? Huh? Hij zegt niks. Jij drukt toch op die knop?
1: Ja, hier gaat hij. Hier komt hij.

0: Tiger.
1: KR1.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me.

0: De bunkergang voor u met een draadloze microfoon.
1: Nou, het is wel een beetje een koude, kille bedoeling. Hè? Als je jezelf zal het maar warm moeten maken.
0: Ja, het is echt koud hier.
2: Oh. On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse Brug.

on shortwave 6285. You're listening to K-R-1.

0: De techniek staat voor niets hier bij KR1 Wereldradio. Ook op dit tijdstip werkt het allemaal perfect. En wij houden u eraan. En dan heb ik het even tegen Klaas. Klaas, ik hou je er even aan dat jij dus die spullen opstuurt naar de uitzendbunker. Want dat vinden wij wel leuk. Ja, wat vrijwillige bijdragers. Kunt u ook doen. U kunt natuurlijk storten op onze sponsorknop op de website. En hier hebben we Thea, die komt af en toe even hier naartoe. En die woont een beetje rond Amsterdam daar. En die komt helemaal hier naartoe om ons te helpen. En nu wil je even wat zeggen? Pak die microfoon maar even. Zeg het maar.
1: Hé, zeg gozer, heb je nog zo'n mooi plaatje voor me?

0: dat de laatste tijd veel mensen de hond uitlaten op het strand.
1: Ja, ik vind honden zo en zo. Ik heb zelf een hondje gehad, maar ik vind het maar tand die hondenpoep overal. En dat moet verboden worden.
0: Ja, ze nemen af en toe wel eens een zakje mee en dan doen ze dat, knijpen ze dat, doen ze dat zakje om die poep.
1: Ja.
0: Dan knijpen ze in dat zakje.

0: NM Radio 1.
1: Don't touch those! Don't you ever touch my balls without asking.
2: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie. Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

Wij, alleen wij, hebben een prima samenwerking hier. Het enige station wat samenwerking heeft. De een doet de deur open, de ander dicht. Bart komt binnen, laat de deur open. Ruud moet steeds weer teruglopen om de deur dicht te doen. En boy, ben je erop

Oké, beste mensen. Ik ben even in een romantische bui. Ja, en ik heb ook allemaal muziek om heel romantisch aan te kondigen. En waarom ook niet? Waarom ook niet? Een beetje romantiek op de... Geintje. Goed zo, ben je er nog? Muziek nu.

0: John, kom eens hier, joh.
1: Ja, dikke 0-3 weer.
0: In wezen een hele zachte jongen, hoor. Zeg, John, waarom doen we nou zo moeilijk, joh?
1: Ik heb toch geen persoonsverbonden clubkaart? Hoe kan ik dan binnenkomen, officieel? Ik heb geen eens een persoonsgebonden clubkaart. Dat kan toch niet? Wat wil je nou, joh?
0: Maar je hebt toch helemaal geen persoonsgebonden clubkaart nodig, John?
1: Oh, nee, dat maak ik zelf wel uit.
0: Ja, maar John...
1: Maak ik zelf, als ik een persoonsgebonden clubkaart wil... Ja.
0: Maar...
1: Dan wil ik een persoonsgebonden clubkaart.
0: Wij zijn een amateurclub.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja.
1: Nou, daarom juist. Dan hebben we weer de tweedeling. Van de rijke en de arme club. We hebben Feyenoord, en bij Ajax en PSV. Hebben alle supporters hebben een persoonsgebonden clubkaart. Met een foto erop.
0: Ja.
1: He? En als amateur supporter...

0: Zachte jongen hoor. Zeg John, waarom doen we nou zo moeilijk joh?
1: Ik heb toch geen persoonsgebonden clubkaart? Hoe kan ik dan binnenkomen, officieel? Ik heb geen eens een persoonsgebonden clubkaart. Dat kan toch niet? Wat wil je nou joh?
0: Maar je hebt toch helemaal geen persoonsgebonden clubkaart nodig John?
1: Oh, nee, dat maak ik zelf wel uit.
0: Ja maar John...
1: Maak ik zelf, als ik een persoonsgebonden clubkaart wil... Ja. Maar, dan wil ik een persoonsverbonden clubkaart.
0: Wij zijn een amateurclub.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja.
1: Nou, daarom
0: ja.
1: Juist. Dan hebben we weer de tweedeling. Van de rijke en de arme club. We hebben Feyenoord en bij Ajax en PSV. Hebben alle supporters hebben een persoonsverbonden clubkaart. Met een foto erop.
0: Ja.
1: He? En als amateur supporter heb ik geen persoonsverbonden clubkaart. Ja, denk je dat het leuk is? Als ik in een café zit met voetbalsupporters. En dan allemaal met trots met de persoonsverbonden clubkaart. Met een foto. En dan zit de zaak van lul met mijn lege handen.
0: John, luister nou.
1: Ik heb geen persoonsverbonden clubkaart.
0: John, luister nou eens even.
1: Godverdomme.
0: Wees nou blij dat wij hier nog geen supportersrellen hebben. Hè? Jij bent onze enige vandaal.
2: Happy Radio on the World Wide Web. KR1 is anders.

0: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.
1: Nou, vind jij die mooi, die houden aan tafel?
2: Nou, als het een goede kopie is van een mooi origineel, ja, dan zeg ik.
1: Ja, goede kopie, ja, nee, maar ze zijn zo pokdalig.

0: Het lekt daar.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Pak een emmer.
0: Ja. Wat een toestand. Ja, ze hebben er gisteren, ja, nou, niet boven de studio gelukkig, maar we hebben hier een fietsenhok. Dat, ja, wij gebruiken dat als fietsenhok. De uitzendbunker van Kennen We Radio 1. Volgens mij moeten we daar even wat aan laten doen door de technische dienst.
1: Ja, die gleuf hier in de bunker, daar zit natuurlijk wel een glasplaatje voor, maar dat lekt allemaal water tussendoor naar beneden en dan, ja, dan valt dat hier op onze tafel.
0: Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Oh, wat een toestand, man. Alles is nat. We gaan u niet meer lastigvallen. Gelukkig doet de muziek het nog. Ik zou zeggen, zet er maar weer één op. Is dit leuk?
1: Ja, deze is goed.

0: We hebben weer een e-mail van een luisteraar. En je mag één keer raden wie hem weer stuurde. Iemand die hem 6 keer per dag een e-mail stuurt ongeveer.
1: Ja, dat is Anneke Goedhart. En Anneke Goedhart die luistert ook regelmatig naar KR1. En zij wil graag haar favoriete plaat horen rond 11 uur vanavond.
0: Nou, dat gaan we dan doorgeven aan die DJ van daarvan. Anneke Goedhart. En ze heeft geen bypass nodig, denk ik. Nee.

0: Ja, goed zo. Hij was echt helemaal afgelopen. Ja, Rick, trek hem nog helemaal dicht, joh. Ik ken dat toch wel. Gewoon put, dicht, want anders dan zie ik weer door het einde heen te kletsen. We gaan straks even op pad. Ja. Na de show dan gaan Rick en ik samen in de truck. Want ik heb zo'n pick-up truck. En dan gaan we hier door de boesboes heen rijden. Gaan we richting vliegveld. Gaan we de dames van het promotieteam ophalen. Ja,
1: you're looking very beautiful.
2: Thank you.
1: When I was 16 years old, I fell in love. Her name was Mary. She moved to our little Rhode Island town from Minnesota 2 years earlier.

Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: DJ's en luisteraars.
1: Kenema Radio 1 Worldwide.
0: Mijn naam is Joost de Vries. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal
2: KR1.
0: Voor meer informatie kijk eens op
2: www.kennemerradio1.nl.
3: Yeehaw!

Hallo DJ's en luisteraars. Mijn naam is Joost de Vries en ik wil jullie een ontzettend prettig kerstfeest toewensen. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal nieuwjaar. Voor meer informatie kijk eens op www.boekjoost.nl.

0: We hebben hier Maud met AU. En Maud...
1: Zonder McNeil.
0: Maud heeft een paard en die geeft ze altijd haver.
1: Meestal wel, toch?
0: Havermout wordt ze nu genoemd.
1: Ja, lijkt me een logisch gevolg.
0: De flauwe grap, zeg. Maud en McNeil. Ja, dat was Maud met TH. Het duurt veel te lang. We gaan muziek draaien voor Maud, want Maud vraagt wat aan. Nou, lees jij even de e-mail voor?
1: Nou,
0: of doe dat anders maar niet?
1: Nou, in ieder geval, ze wil een plaatje even horen. En ze doet ook verder de groeten aan al haar vrienden die op dit moment ook zitten te luisteren in de kantinen.
0: Oké.

0: In elk geval is het weer heerlijk gezellig in onze vernieuwde bunker. Alles heeft weer een mooi verfje gekregen. De kleurtjes zijn hier en daar op verschillende muren.
1: Ja, ja.
0: En het raam is nou weer mooi gelapt aan de buitenkant. Ja. Die vogelenpoep is eraf.
1: Eindelijk.
0: Echt, dus het is wel een verademing hoor.
1: Ja.
0: Ik ben alweer helemaal klaar voor de komende, om het weer lekker te laten gallen hier met de muziek over het strand. Prachtig.
1: Herfst, zomer, lente, winter, altijd.
0: KR1.

0: gaat niet met postzegelverzameling. Ga jij toch niet opbranden in de kachel, hè?
1: Nou ja, het staat hier ook maar te staan. Ja, toch?
2: Ah, daar hebben we Adolf Hitler een postzegel. 6. Wat is het? Centen of zo?
1: Wat een oude troep, joh.
2: Ja, heb je inderdaad een snor. Ja, je kan ze ook niet meer gebruiken. Dat is wel jammer. Maar ja, ze zijn er wel. Ja.
1: Het is helemaal vergeeld.
2: En ook Amerikaanse. Washington.
1: Heb je er een plasje over gedaan of zo?
2: Nee. Maar ze hebben hier een tijdje in de bunker gestaan.
1: Oh.
2: En toen ik ging verhuizen heb ik gevraagd of ik het kon opslaan. En dat is niet goed voor de...
1: Vocht. Veel te vochtig.
2: Veel te vochtig. En gedoe. Oké, we gaan de luisteraars niet vermoeien. We gaan even weer wat draaien hier. Lieve luisteraars, potten en pannenwerk bij KR1. Dat moet jij eigenlijk zeggen. Dan zeg ik wel hier haven daar.

0: is dit tijd voor de scanner.
1: 4101, kunt u even rijden naar de illegale zenderstraat nummer 12? Er is hier een melding binnengekomen van geluidsoverlast.
2: Ah, dat komt mooi uit, want er staan er toevallig voor.
1: Nou, dat is goed, 4101, dan kunt u gelijk even aan de deur gaan.
2: We kunnen wel een wereldseizoen in die horen wat we aan hebben gevraagd bij de cijfers. Want dit dus zo zijn er, zijn de radio en de stopcase. Zullen we de cijferscopen snel komen? Even kijken, we hebben zomaar gebeld. Kom eens aan de raam. Hallo mevrouw, u hebt gebeld?
3: Ja, ik word helemaal gek van die. Volgens mij zijn het 6 bandieten hier een paar deuren verder. Geluidsoverlast, persoonlijk lui, en ik weet het helemaal niet.
2: Mevrouw, vindt u dat ook niet stellen dat u een beetje overdrijft?
3: Nee, want ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Mevrouw zegt?
3: Ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Ik zeg, mevrouw zegt?
3: Ik moet.
2: God, die persoonlijk.
1: In 4101 voor het probleem van de geluidsoverlast is opgelost. U zult geen telefoontje meer krijgen. 41.

0: bunker is trouwens beklad. Met allemaal leuzen erop.
1: Ah joh, waar? Oh, aan die andere kant.
0: Ja joh, ze hebben met wit kalk zijn ze aan het kalken geweest.
1: Nou.
0: Er staat wat KR1 en er staan allemaal vieze woorden opgeplakt.
1: Nou, lekker denk. Dat is dus wel een luisteraar geweest die wist dat wij daar zaten. Misschien had hij al een excursie gehad of zo. Of een jaloerse concurrent. Daar hebben wij wel eens last van.
0: Ja, dat is toen de tijd ook al weer raak. Je begint weer de gezelbenieten.
1: Wat gaan we er dan doen?
0: Nou, ik denk dat we dan... we kunnen wat extra stroomdraden plaatsen en dan zetten we de stroom op. Schrikdraad.
1: Oké, we zetten de stroom op, schrikdraad. We hebben de webcam natuurlijk. Mensen, luisteraars kunnen meteen gaan bellen. Die kunnen er dan heen rijden en in de padden grijpen.
0: Dat is wel een goed idee, want als, in plaats van dat we dan die webcam richting de zee draaien, dan zetten we hem naar beneden.
1: Ja.
0: En dan kunnen we het mooi in de gaten houden.
1: KR1.

0: KR1 World Service. Rudy here is talking about the bunker in the dunes of the Netherlands. Unfortunately, he's talking in the Dutch language. I'm sorry, what do you say?
1: Het zijpelt hier nog naar binnen. Het wordt wel tijd dat het een keer dichtgemaakt gaat worden, want het is hier vochtig, nat, klammig. We kunnen zelf wel champignons hier gaan kweken, joh.
2: Dat is wel een idee.
1: Ja, en dan maken we een soort Efteling van of zo. Ben je wel eens in de Efteling geweest?
2: Ja, ben ik wel eens geweest.
1: Daar hebben ze ook, paddenstoelen. Er komen muziekjes uit die paddenstoelen. Wij maken toch ook muziek? Als we nou paddenstoelen kweken...
2: Is het zo?
1: Ja, dan laten we die muziek spelen we dan door die paddenstoelen.
2: Volgens mij heb jij te veel paddo's gegeten op je brood vanmiddag. We gaan gauw weer wat muziek.

0: Ik word heel vrolijk van KR1 Wereldradio. Soms denk ik wel eens, waar slaat het op?
1: Hallo!
2: KR1.
1: Zo, kan je ook nog wat met je oren?

Hi, goeiedag, KR1. Daar luister je nog steeds naar. Op dit moment zit Erik in studio 2. Ik schakel even de microfoon in, want het is komisch. Hij is zijn lach aan het oefenen.

0: We staan aan op de trekker. Ja, het is...
1: Het is al lekker op de trekker.
0: Ik loop altijd luid mee te galmen met veel platen die jullie draaien op de trekker, zegt hij. Dus zo'n telefoonabonnement, zodat ik gewoon internet kan krijgen. En dat gaat lekker door hier als ik op de trekker zit. Nou, en dat zegt Marcus. En die heeft een landbouwbedrijf in, toch wel een end weg hier. Ja, in de Beemster helemaal. En daar luistert hij. Nou, dat is fijn. Goed zo, Marcus. Fijn dat je luistert. Bedankt voor de mail. En hij heeft het gemaild vanaf zijn mobiel, staat er onder die mail. Dus hij zit nou misschien op de trekker. Dus dan gaan we wat fijns voor jou draaien, man. Heb je wat leuks voor hem op de trekker, Marcus?
1: Ja, van Holland Karrenspoor. Het is zo lekker op de trekker.
0: Ja, maar die heb ik niet opgezocht. Dan moet ik die weer... Nou, die gaan we ook nog draaien straks.
1: Oké.
0: Ik kan al niks beloven. Dat heb ik hier, moet ik helemaal weer die computer induiken. Zo snel vind ik nog.
1: Nou goed, pakken we. Ik heb nog een andere Hollandstalige. Die komt
0: eraan. Oh ja, oké, draai die maar. Nou, draai eerst even deze.
1: Oké.

Huh?

0: was een lekker plaatje. Ja, en het was geen eens een plaatje. Het was gewoon een MP3, toch?
1: Ja, maar het blijft toch wel een plaatje.
0: Ja, nee, kijk, dit is een plaatje. Ja,
1: oh, een
0: kijk,
1: foto. Ja,
0: hier,
1: ja, ja, ja.
0: Hier, een foto van het promotieteam van verleden jaar. Tegenwoordig zijn er weer een bestel bij. Maar verleden jaar hadden ze toch ook wel leuke outfits.
1: Ja, in de 40 dames, hè? Maar, ja.
0: Nee, 42.
1: 42, ja. Oh ja.
0: Ja, goed zo. Jij kan ook lid worden van het promotieteam. Stuur een e-mail
1: naar info
0: @
1: kennemerradio1.nl.

0: We hebben hier een leuk plaatje van Hagar. Hagar, dat was toch van Wiki de Viking?
1: Nee, van Harry Potter.
0: Oh.
1: Dat is die man met die grote baard. Weet je wel, die grote dikkert, ja.
0: Ja, nou.
1: Hagar.
0: Geen idee wie, maar Hagar heeft ons nu dus een e-mail gestuurd. En, hey KR1, ik zie overal die stickers hangen. En ik dacht, ik stem eens af. En dat is alweer 3 weken geleden en elke dag luister ik nu. Ja, sorry, schrijft hij erachter. Ja, dat vinden we toch niet erg, Hagar. Nee. Kom nou zeg. Jullie willen verzoek platen, dus hier is een verzoek. Draai je maar fijn. Groetjes, Hagar.
1: Oké, Hagar.
0: Wat ga je daarmee doen? Wel of niet draaien?
1: Ja, draai maar wel. Kom, daar komt hij aan.

0: Boone.
1: Eefje. Eefje, wat heb jij met Eefje, Ruud?
0: Ik heb helemaal niets met Eefje, maar...
1: Jawel, je hebt een e-mail voor je neus op het scherm van ja. Eefje.
0: Oké, okay. Ja, ik zie het hier met grote blokletters. Hallo Eefje, ja, leuk dat je even persoonlijk naar mij een briefje hebt geschreven. Ik ga het allemaal natuurlijk niet vertellen, want dat is voor mij persoonlijk gericht. Maar ze vindt de stem van mij heel sexy, dus Bart, dan weet je dat ook
1: ja,
0: weer.
1: Ja, nou, ik ga hier even doorheen praten. Ik ga nu deze plaat draaien, daar komt-ie. Jongen.

0: 60 Mona. Tot 1975. En al het moois wat ertussen ligt.
1: With K-R. Radio.
2: Wow. Dit is de beatgeneratie.

0: Oh, jouw gouden ouwe bij de beatgeneratie.
1: Terug in de tijd met de beatgeneratie.
2: We are still a pirate, KR1.

0: KR1 Wereldradio.
1: Ja, goeiedag hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker jongens, klinkt goed hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh.
2: You don't have to say anything. Just send your request to kennenweradio1@hotmail.com.
1: Kom helemaal goed, ja.

Nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

Wij gaan gewoon lekker door, wat er ook gebeurt. Wij zijn echte idealisten en wij willen gewoon het beste voor jou. Dat is wat wij willen en ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet ervan en geniet ervan. Yeah.

Ruud, die mensen klagen gewoon iedere keer. Ja, wat is dit nou? Ze hebben geen signaal meer. Volgens mij is er een antennedraad gebroken of zo. Doe er iets aan.

0: Zeg, ik zit hier dus naast jou. Ja, hij lacht erom, maar...
1: Als ik een borrel op heb, komt mijn hersens, komt dan weer...
0: Echt, het is
1: vrij.
0: Het is, we zitten hier met de tranen in onze ogen. Ja, gaan we wat muziek, druk jij die knop in of lukt je dat ook niet?
1: Ja, wel hier druk in dat ding. Hup, hier komt hij.

Wauw. Wat een genot, wat een genot. Ik zou zeggen, weet je wat ik zou zeggen? Ik zou zeggen, yeeha! Dat zou ik zeggen. Heerlijk. Wij gaan lekker door hier met de muziek. En fijn dat je luistert naar jouw station.

0: Okay. En Ruud, die had het over potten en pannenwerk. Wat is nou eigenlijk potten en pannenwerk?
1: Nou...
0: Nee, dan moet je zo praten. Adrenaline. Wat is het?
1: Het
0: ja,
1: is
0: het, zeg het nou.
1: Het is een potje en een pannetje en dan sla je met een hamer op en, en probeer zoveel mogelijk lol te trappen.

0: We staan trouwens in het rood.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel op de bank.
1: Nou dan moeten mensen gaan doneren, hè. Anders draaien we geen platen meer. Anders kondig ik ook niks meer af, gewoon. Nee. En dan draaien we gewoon geen muziek meer. Is dat wat?
0: Alleen ruis.
1: Ruis, dan gaan we ruis uitzenden tot er weer genoeg is gedoneerd.
0: Dan leggen we een microfoon hier neer. En dan de muis en de ratten die...
1: Ja, dan horen ze af en toe iemand binnenkomen. Zoals nu...
0: Knabbel aan de microfoon.
1: Nico, doe die deur eens even open.
0: Zoiets van... Ja, precies.
1: Dan horen ze dit af en toe. Ja, doe maar weer dicht. En dan meer niet. Dus dat is... Dan zul je zien dat je dan ook nog luisteraar haalt even.
0: Ja.
1: Maar goed. Oh, kijk.
0: Muizenkolonie zeker.
1: Kijk, jongens, ik ga €5 storten. Ik ga €5 storten. Lin. En Lin, die woont in Canada. Die gaat €5 storten. Schrijf ze op de chat.
0: Ja, via nu PayPal. Live. Ja, kan allemaal met PayPal. We kennen radio1.nl.
1: Nou, dat is mooi, ja.
0: Onderaan de knop.
1: Want we hebben hier een hele goedkope koffie op het moment. Kan niet, hè? We gaan gauw toch dan maar weer wat muziek draaien, omdat Lin heeft gedoneerd.
0: Mooi. Kunnen we nog iets doen van Elvis Presley?
1: Ja, gaan we straks ook doen.
0: Mooi.

0: Ja, nou, op dit moment even met ons live radio staan we bovenop de berg.
1: Maar waarom staan wij hier eigenlijk op die kruisberg met deze straalzender? Het is een zware rugzak en jij zei, ah, dat is leuk voor de luisteraars. Maar waarom?
0: Nou, we zochten eigenlijk een hoge locatie voor een nieuwe antenne te plaatsen.
1: Ja, de kruisberg, luisteraars, dat is een berg in de Kennemerduinen.
0: En er staat een kruis op.
1: Ja, dat weet ik, is dat zo? Volgens mij niet. Want bij Bastert van de Kruis spinnen.
0: Oh ja, dan heeft het daar de naam van gekregen. Ja, dat
1: in,
0: kan.
1: In elk geval, antenne hier valt te veel op, denk ik.
0: Waarom? Kijk, er ligt al een stroomdraadje van de vogelwacht.
1: Dat is volgens mij de bliksemafleider. Maar in elk geval, ja, sorry hoor. Maar, ja, we zijn hier met een radio-uitzending bezig. Ja, staat hier iemand vreemd aan te kijken. En, ja, mogen ze wat zeggen? Nee, hè? U mag niks zeggen. We gaan straks even door. Eerst de muziek. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

moet ook misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen.

0: mensen in de bak.
1: Care One.
2: Pascal, een dag schotel.

0: You're in the bunker. Ring your bell.
1: KR1.

Wat een afwisselende mix. Heerlijk. Deze is ook aangevraagd. En die gaan we lekker draaien voor jou.

0: Goed zo. We hebben hier een plaatje van Pascal. Pascal die zegt, KR1 World Service is een, klinkt zo professioneel. En ik bied mijn diensten aan als boekhouder van KR1 World Service. Als jullie nog een boekhouder nodig hebben, doe ik hier een open sollicitatie. Mijn referenties, bla bla bla, opleiding, Nijenrode. Nou, hij wil hier de hele boel overnemen, joh. Die Pascal, wat moeten we daarmee?
1: Nou, we zoeken nog wel een, iemand die hier, de spinnerag wil weghalen.
0: Oké, nou, stuur jij hem even een mailtje terug en draaien we ook even een plaatje voor hem.
1: Gaan we doen dan.
0: Nou, we gaan je zien, Pascal.
1: Ja.
0: Leuk, deze is voor jou.

0: De morgen stond, de avond staat.
1: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
2: Schei er nou mee uit? Weet je mee nou?
1: Zo hebt u van 6 tot 6 kunnen luisteren naar het Rosamunde Team. We bedanken u voor vandaag voor het luisteren en graag tot volgende week zaterdag. Zelfde tijd, zelfde zender.
3: Is het nu?

Alright, je krijgt nou een fijne e-mail, lieve luisteraars. Een fijne e-mail van Margriet. Hi, Margriet. Zit je lekker te luisteren? Ja, in je kamer. Je schrijft dat je altijd op je kamer luistert. Ja, je zit op de middelbare school in de hoogste klasse. Margriet, wat een mooie naam. Ja. In elk geval, Margriet, je moet weten dat wij het heel erg waarderen dat je luistert op je kamer. En de dingen die je schrijft, die vinden wij erg fijn. Hier, de DJ's bij KR1. Jij schrijft, een aantal DJ's vind je erg leuk. Marcel, Nico en Ruud. Je vindt ze het einde, zeg je. Dankjewel. Ook namens hun. Oh ja, beste Margriet, met een mooie naam, dat prachtige bloempje. Jij luistert nu en je hebt een romantisch gedicht geschreven voor ons. Dankjewel, oh ja, dat vinden wij ontzettend fijn. Oh yeah, een lekker gedicht, Margriet. Mijn naam is Margriet, schrijf je. En ik heb veel vlinders in mijn buik. Dat moet je weten. Ik heb het voor, na en ook tijdens het eten. En vooral als ik luister naar jullie radiostation, dan kan het mij heel erg bekoren als ik jullie fijne muziek en presentatie van bepaalde DJ's kan horen. Ja. Ik ga door met je gedicht, Margriet, als je het niet erg vindt. Ik vind het een heel romantisch gedicht. Je schrijft nog meer. Je schrijft namelijk, van bij sommige muziek heb ik heerlijke herinneringen. En als ik ze niet heb, dan maak ik ze gewoon. Terwijl ik naar jullie luister. En dan, je zou eens moeten weten, beste discjockeys van KR1, wat ik dan tegen mezelf fluister. Ja. Dankjewel, Margriet. Ik word er helemaal een beetje. Ja. Nou, ik ga gauw een plaatje voor je draaien. Daar komt-ie.

0: Bunker Radio. En nu, op dit moment, wordt er een pizza geserveerd. Dankjewel. Ik geloof niet dat jij die gebakken hebt. Volgens mij heeft het, Clara die gebakken.
1: Ja, dat klopt. Ik kan niet zo goed bakken. Ik heb weer andere sterke punten.
0: Ja, zoals mij die pizza brengen. Maar je moet even wat zeggen, want de microfoon staat open. En zometeen gaat de DJ weer een plaat draaien. Dus wij storen hem. Dus ik zou zeg even dat het een leuke plaat is. En is hij weer blij of zo?
1: Ja, dat is een hartstikke leuke plaat, toch?
0: Ik vind het niks aan. Oh ja, nee, deze is wel leuk.

0: Het is, we kunnen wel een zangkoor beginnen. Horstie Band.
1: Horstie Band.
0: Oh, de Horstie Band, ja. Gaan we in de katholieke kerken optreden.
1: Ja, we kunnen trouwens ook wel een keertje bij de Zwarte Markt muziek gaan maken met de discotheek.
0: Ja, dat dan, is wel een idee eigenlijk.
1: En dan kunnen we van die magala geluiden maken.
0: Ja, dat kan jij wel, ja. Misschien krijgen we nog wat gratis tomaten naar ons hoofd geslingerd. Moet jij daarom lachen, Joy? Zeg eens wat ze zwoels, Joy. Dat vinden ik en de luisteraars altijd heel erg leuk.
2: Oh ja.
0: Oké, Joy, draai me weer een plaatje. Zeg maar even wat.
2: En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

0: Wat zou je ervan denken als we een ontmoetingsdag gingen organiseren?
1: Ja, het hangt er vanaf met wie natuurlijk. Ontmoetingsdagen doe je vooral met... ga door.
0: Nou, met de luisteraars. En dat we zeg maar op de markt gaan staan met ons promotieteam. En dan kunnen de luisteraars ons ook een keertje zien. Ja, we zijn toch niet geen lelijke jongens, toch?
1: Nou ja, wie weet. Hebben we straks een extra fanclub. We hebben al een Kennen We Radio 1 fanclub. En dat zie je op internet. Maar misschien hebben we dan ook een persoonlijke fanclubs. Dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja, gaan we even over brainstormen. Tijdens deze plaat op KR1.
2: Ladies and gentlemen, we are proud to present Chicken Stevens.

shortwave 6285. You're listening to

0: Politie Limburg Zuid, goedenavond met Connie.
1: Ja, goedenavond met Jansen hier. Hier voor mijn huis staat zich te roepen. Is het mogelijk dat u iemand langs kan laten komen? Want dat vind ik helemaal niet fijn.
0: Dat kan, maar meneer, wat roept hij dan?
2: Dit is Kennen Radio 1!
1: Ja, begrijpt u dat dan niet? Die staat zich hier te roepen. Nou.

0: Ja, hij presenteert, maar zelfs dan wil hij deze plaat niet draaien. Want ik vroeg hem net of hij een plaatje wilde opzoeken voor Oscar.
1: De Brouwer.
0: Oscar de Brouwer. En met dubbel R. Oh nee, met één R. Maar had hij geen zin in hoor, nee. Dus nou ja, dan draai ik deze wel.

nieuws op KNM Radio 1. Dat is niet om te lachen, het nieuws. Serieus nieuws is er vandaag gebeurd. En tijdens deze live-uitzending gaan wij eens even vertellen wat voor nieuws er op de wereld is. Ga nou niet lachen, man. Het is vreselijk. Aardbevingen, overstromingen, schietpartijen. En er stroomt heel wat water door de Noordzee. Zoals je kan zien op onze webcam, een live verslag van het laatste nieuws hier bij KR1 on the webcam.

0: een nieuwe lading muziek. Ik zit het even door te kijken. Lekker. Ziet er lekker uit, toch?
1: Ja, net zoals toen in het ziekenhuis.
0: Ja, ja, dat zag er ook lekker uit. Ja, ja, we hebben avond. Ga eens op de website kijken, luisteraars. Verhalen allemaal over belevenissen van discjockey.

0: Dit is Kennemer Radio 1!
1: Five, four, three, two, one.

0: Lief.
1: Wat is er?
0: Liefie.
1: En waar ben ik? Oh.
0: Liefie.
1: In de KR1-bunker.
0: Het is tijd om op te staan. Wakker worden.
1: Je radioprogramma.
0: Kijk je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké?
1: Ja, en de microfoon
0: zetten. Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.
1: Hiha.

lekker. Je moet gewoon even lekker losgaan, weet je. Dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Ja, hier bij Kennen Radio. Ja, ik zweer het je.

Goed zo, wij zijn er nog. Hallo, hallo, hallo. Ja, ben jij er ook nog? Dat is mooi. Dat is mooi, want dan zijn wij er voor elkaar. Ja, dat is fijn. Ga eens naar onze website en kijk wat je voor ons kan doen. En wij doen heel veel voor jou. Ja, alles wat wij kunnen, wij maken jouw leven vrolijker. En hoe doen wij dat? Door ontzettend veel gezellige en leuke muziek te draaien voor jou. En als jij dan geniet van dat en van alle kleine dingen in het leven, dan ben jij de rest van je leven happy.

0: Ja?
1: KR1 Wereldradio.
0: Goeiedag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

0: KR1 Wereldradio.
1: Waar is die kleine clown?
2: Boombabala.
1: Wat is zijn naam?
0: KR1 Wereldradio.
2: Boombabala.

0: HR1 Wereldradio.
1: Waar is die kleine clown?
2: Boombabala.
1: Wat is zijn naam?
0: HR1 Wereldradio.
2: Boombabala.

0: HR1 Wereldradio.
1: Waar is die kleine clown?
2: Boombabala.
1: Wat is zijn naam?
0: HR1 Wereldradio.
2: Boombabala.

0: Music.
1: Een nieuwe generatie radio is aangebroken.
2: Kennemer Radio 1.
0: Een radiostation voor mensen zoals jij.
3: KR1.

Wow, er gebeuren hier rare dingen. Gebeuren er bij jou ook wel eens rare dingen? Nou, ik zal niet te veel uitweiden, maar het zijn hele rare dingen die hier gebeuren. Jawel, wil je meer weten? Nou, dan stuur ons maar een mail. Ja, dan vertel ik het je misschien, maar misschien ook niet. In elk geval, muziek nu. Muziek, zet eens wat op. Maakt niet uit, die is leuk. Zet maar op.

nu naar www.kennemerradio1.nl en luister. Dat is www.kennemerradio1.nl.

Oh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Ja, allemaal mensen die doen hier allemaal dingen. Heb jij dat ook wel eens, dat mensen allemaal dingen doen? Oh, yeah. Nou, wat wij dus doen hier bij dit radiostation, dat is gewoon heerlijke muziek draaien. Zoals deze. Ja, zet maar op.

0: Die microfoon is geen scheerapparaat. Ik heb het al vaker gezegd. Van
1: nee,
0: Heemskerk.
1: Ik was aan het zagen hier.
0: Ja. Kijk, zo wekt hij dus de suggestie dat hij wel eens wat doet hier in de studio. Maar niets is minder waar.

0: zie dat lampje niet branden. Ik zie het lampje nog steeds niet branden als ik in de microfoon praat. Ik zie het rode lampje.
1: Nee, maar rood mag niet. Rood is te hard. Rood is te hard.
0: Ja, maar hij staat nu veel te zacht, want hij brandt helemaal niet.
1: Nee, maar hij moet ook helemaal niet branden.
0: Maar zet hem dan in ieder geval tegen de grens aan, want ik hoor jou harder dan mijn signaal.
1: Ja, maar kijk, hij staat 1, 2, tegen
0: 3,
1: de grens
0: 4,
1: aan.
0: 5, 6. Hij moet wel een beetje knipperen bij mij, dan hou je hem ietsje terug. En dan zit hij goed. 20 centimeter. 20 centimeter.

stay alive, then man and beast, we must work together

0: Laatst in Canada een, bij New York daar, dus zout.
1: Wacht even hoor, Canada, dit is dus, ja nee, nu, kijk, als ik een kans krijg om jou belachelijk te maken, moet ik het even doen.
0: Oh.
1: Hij zei dus net, ik zag laatst in Canada, daar bij New York en zo. Dat u het even goed heeft gehoord, ja?
0: Oh ja.
1: Ja, Canada bij New York.
0: Nou,
1: ja.
0: Heb ik gezien dus op, ja, op de site van dat daar veel luisteraars zijn die ook naar ons luisteren. Dat,
1: ja,
0: dat is wel grappig, want ja, er zijn heel veel emigranten vanuit Nederland die gaan ook daar naartoe.
1: Ja, dat hoorde ik ook van,
0: leuk, ja,
1: van de vriendin van Kastrikum, die zei dat ook.
0: Oh ja.
1: Ja, die heeft dat veel contact met emigranten en die doet aan promotiewerk.
0: Oh ja, Taiwan, en haar vader was van Russische afkomst, dat vertelde ze.
1: Oh ja, ja, ja, dat weet ik dan weer niet.
0: Ja, en dat vertelde ze mij dan weer wel. En ja, jij hoeft niet alles te weten, dan krijg je er gewoon nog wel weer oortjes van.
1: Ja, ja.

0: Zeg Bart, heb jij
1: ja, het is leuk.
0: Het e-mailadres al doorgegeven? Nee. Oh.
1: Nee, het e-mailadres. Jij wil dat ik dat doorgeef?
0: Ja, soms krijgen we wel eens brieven en dan willen luisteraars iets opsturen, iets leuks of iets schrijven en of een plaatje aanvragen. Dus dan moet je toch even weten waar ze het naartoe moeten sturen, toch? Je kan ook naar de site gaan natuurlijk, dat is ook wel handig. Daar staat het ook. Maar goed, weet je het nog uit je hoofd?
1: Ik ga het nu even zeggen. Even netjes, hè? Even met zo. Hier. Nee, dat moeten we even anders doen. Zo.
0: Hier dus.
1: Dit is het e-mailadres van Kennemer Radio 1. Live. Gelezen door Ruud van Heemske.
0: info@kennemerradio1.nl

0: Goeiedag, zeg maar. Luisteraars en amateurs, net als ik, luisteren jullie ook even weer naar...
1: KR1.
0: Even een groet of verzoek of een reactie, gooi maar even naar de verzoeklink op onze website-barrel, zeg maar. Nou, luister maar even weer mooi met. Dan komt deze toppers eraan, hè. Goeiedag, joe!

0: Zo, dat was er weer één die we lekker hard hadden staan hier in de bunker. Zeg Ruud, er is hier afgesproken dat jij toch de koffiejunk gedrag vertoont. Praat eens even, want ik ben je microfoon aan het bijstellen.
1: Oh jee, nou hoor ik mezelf wel, gelukkig.
0: Hij stond al goed.
1: Ah, oké. Nou, het scheelt alweer een slok op een borrel.
0: Ja.
1: Ik hoor mezelf alleen een beetje zachter, maar goed.
0: En nu is hij goed, hè?
1: Ja, nou, ik hoor me wel. Misschien moet ik dit even harder zetten.
0: Zo. Ja.
1: Oh ja.
0: Hier goed zo.
1: Hij staat maximaal.
2: KR1, Wereldradio vanuit een Hollandse bunker.

0: Ga toch geen worstje eten tijdens de uitzending? Met de microfoon open. Man.
1: Nou ja, ik vind het wel lekker.
0: Zet maar aan een plaatje, joh.

Ik heb hier nu een microfoon neergelegd bij de vlonder hier bij de bunker van KR1. En Joyce loopt daar nu. Ik laat het even live horen.